voering uit mijn keel en longen uit de naad gescheurd. Dan heb ik toch mijn zin, ja, en de weddenschap gewonnen die ik sloot. Het gaat niet om de centen, maar het feit om dat te kunnen zeggen, het is me nou dus lekker toch gelukt. Wie is er zo gek het in zijn kop te halen? Zeker niet Chopin, die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen dat ik hem tekort doe. Help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar we met de pet gooien en een beetje rotzooi met